Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al

0: uniek.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. Boom, boom, akka, akka.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Eén persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En ook ruim 180 kinderen van een zomerkamp in de buurt moesten naar een veiligere plek. Henk Vreeser wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis staat in een verklaring. Vreeser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Het weer vandaag volop zon en zomers warm. 28 tot 35 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homomonument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.
5: So it is you. Do you think you'll get away with the same thing again?

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De raketten zouden zijn onderschept. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het weer, veel zon en 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden van het land.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een rakettenaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Alle raketten zouden zijn onderschept. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het weer, veel zon en 28 graden aan de kust vandaag tot 35 in het zuiden. Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Goedemiddag, luisteraars. Het is mooi weer, dus ik ben begonnen met Los Del Rio met Macarena. Lekker vrolijk. En daarna gevolgd door Billy Swan, I Can Help. En ik ga door met Busfix, Make Your Mind Up. En, zoals altijd weer, vakantie, zon en warm. Iedereen richting strand, dat betekent file Zandvoortse Laan. Dus deze maal weer voor de zekerheid mijn uitzending thuisgemaakt. Maar ik wens u veel plezier.

Chillen op het strand van Zandvoort doe je bij een van de gezellige beachclubs. Geniet in de zomervakantie van een heerlijk lichtbedje in de zon. Met je voeten in het zand en een koel drankje binnen handbereik. Laat je verwennen met lekkere hapjes, relaxte muziek en het uitzicht over de zee. Sunderland, Brothers and Clifford. Arms of Mary.

Dit was Celine Dion met Mijn Heart Will Go On. De zomer is net begonnen en we hebben een paar flinke hete perioden achter de rug. Voor strandbezoekers die een dagje naar Zandvoort komen, is er een folder Zomer in Zandvoort. En daar staan ook watertappunten en palen met zonnebrandcreme op strategische plekken. Maar heeft Zandvoort ook een lokale hitteplan voor haar kwetsbare inwoners? De gemeente Zandvoort heeft geen lokale hitteplan, maar werkt wel samen met de GGD Kennemerland tijdens warme perioden. Verder volgt de gemeente de richtingen van het Nationaal Hitteplan van de RIVM op het aanhoudende temperaturen van boven de 27 graden. Daarbij gebruikt Zandvoort een specifieke hitte- en eenzaamheidskaart om gerichte hulp te bieden in buurten waar hittestress en eenzaamheid samenkomen. Sting, Fields of Cold.

in 1. Hermanus Brood, geboren in 1946 en overleden in 2001, was een Nederlandse zanger, kunstschilder, pianist, acteur en auteur. Brood onderscheidde zich door zijn kenmerkende zangstem en muzikale diversiteit. Hij werd met een door hem begeerde en bewuste getalenteerde, zeer flamboyante levensstijl de Nederlandse belichaming van de hedendaagse credo-seks, drugs en rock'n'roll. Herman Brood ervaarde uiteindelijk de gevolgen zoals incontinentie, epilepsie en delirium, tremens na jarenlang veelvuldig en overmatig amfetamine en alcoholgebruik. 4 maanden voor zijn 50ste verjaardag pleegde hij zelfmoord door met een afscheidsbriefje op zak van het dak van de Amsterdamse Hilton Hotel te springen. Ik heb voor u gekozen achtereenvolgens Saturday Night samen met Henny Vrienden van Doe Maar, Als Je Wint Heb Je Vrienden en natuurlijk My Way. Veel plezier.

spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.

Dit was Madonna met Like a Virgin. In de zomer kan het druk zijn in Zandvoort, vooral op zonnige stranddagen. Met een goede voorbereiding begin je ontspannen aan je bezoek. Reserveer vooraf een parkeerplaats op P de Zuid of in de parkeergarage LDC. Of kies een plek iets buiten het centrum. Zo start je jouw stranddag zonder zorgen. Adele, Easy on Me.

0: artiest in het licht.
1: The Byrds was een Amerikaanse popgroep in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. The Byrds wilden, vanwege de Britse invasie, een Amerikaanse tegenhanger vormen van de Beatles en de Rolling Stones. De muziek kenmerkt zich door verschillende stromingen die samengebracht worden. Vooral folk en rock, hetgeen de folkrock opleverde. Veel voor de nummers van de band uitgebracht waren dan ook oorspronkelijk van folkartiesten als Pete Seeger en vooral Bob Dylan. De sound van The Byrds is voornamelijk geïnspireerd door de verfijnde samenzang en de typische 12-snarige gitaarsound van de Britse groep The Seegers. Hier zijn The Byrds met Mr. Tambourine Man.

Dit was Coldplay met Viva La Vida. We willen allemaal deel uitmaken van een levendige buurt. Een succesvolle sportclub of een florerende lokale economie. Vaak denken we dat vooruitgang alleen mogelijk is met grote budget en ingrijpende plannen. Maar wat als de sleutel tot succes juist in kleine doordachte aanpassingen ligt? Het principe van continu verbetering laat zien dat consistentie kleine stappen op de lange termijn meer opleveren dan sporadische grote sprongen. Het idee achter continu verbetering is eenvoudig. In plaats van te wachten op een perfecte oplossing, focus je op het dagelijks een klein beetje beter doen. Dat kan gaan om het verkorten van een wachttijd, het verminderen van onnodige papierwerk of het slimmer inzetten van vrijwilligers. Elke kleine aanpassing draagt bij aan een efficiënter, prettig proces voor iedereen. The Pretenders, I Stand By You.

0: einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier. Met muziek en informatie.
5: Weet wat hier leeft.

Welkom terug voor het tweede uur lunchroom. Ik ben vandaag begonnen met ABBA, Dancing Queen. Gevolgd door Bluff, Zoute Landen. En ik ga door met Bryan Adams, Do It For You.

0: De eettafel, elke woensdag. Kom gezellig eten aan de woensdag eettafel. Heerlijk hoofdgerecht plus nagerecht. In een warme en ontspannen sfeer zorgen ze ervoor dat je echt thuis voelt. Het kost slechts €11 per persoon. En het is woensdag vanaf 5 uur en het menu dat is iedere keer een verrassing. Op de woensdag na het diner in het paviljoen is het nu mogelijk om teruggebracht te worden en de kosten zijn €1,25 per keer. Ritten zijn alleen voor binnen Zandvoort en Bentveld. Daar moet u wel even voor reserveren en opgeven kan tot dinsdag 12 uur de dag daarvoor. En dat is het telefoonnummer 5741500. 5741500. En u kan u bellen tussen 10 en 4:30 'smiddags. Ed Sheeran. Thinking out loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Dave Berry, geboren 6 februari 1941 in Engeland, en zijn grootste hit was Strange Effect, geschreven door Ray Davies van de Kinks, waarmee hij in 1965 op een nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. En andere bekende nummers zijn Little Things. Optreden, hij staat vooral bekend als hij tijdens zijn show vrijwel altijd volledig in het zwart is gekleed. Hier is Dave Berry met The Strange Effect.

Dit waren de Dire Straits met Sultan of Swing. Een tijdje geleden is de podcast van Hotel Keur gelanceerd en te beluisteren via Spotify. Omdat dit, oudste nog het hotel in dienst zijnde Zandvoorts Hotel, nog veel meer te bieden heeft qua verhalen en geschiedenis, heeft Carina Veren het idee geopperd om ook nog een koffietafelboek samen te stellen. Daarvoor doet zij onderzoek naar de geschiedenis van dit hotel. Maar ze weet ook dat er mensen in of buiten Zandvoort zijn die nog het een en ander over dit hotel in huis hebben. Denk aan foto's, suikerzakjes, bonnen, belangrijke documenten, spullen die gebruikt werden in het hotel enzovoort. Het zou erg mooi zijn als we dit samen kunnen brengen in een boek voor op de koffietafel, vindt Carina. Daarom zal zij op twee tijden aanwezig zijn in het hotel om de mensen te ontvangen. Dit wordt gedocumenteerd en gefotografeerd om te kunnen gebruiken voor het boek. Het gaat in eerste instantie om de volgende twee dagen. Donderdag 30 juli van 12 tot 14 uur en 1 augustus van 12 tot 2 uur. Locatie Hotel Keur aan de Zeestraat. Leuk als het hier mensen gehoor aan willen geven, zegt Carina. Die hoopt dat het uiteindelijk een prachtig koffietafelboek wordt. Phil Collins, In the Air Tonight.

Dit waren de Fine Young Cannibals met She's Drive Me Crazy. Geen eigen vervoer, maar wel een afspraak. Boodschappen of een bezoekersantwoord. De belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur. En brengt u veilig heen en terug. Er kunnen meerdere personen mee en een rollator mag natuurlijk ook mee. De kosten zijn slechts €1,25 voor een enkele reis en €2,50 voor een retour. U kan wel alleen maar pinnen of met een strippenkaart. U moet wel één dag van tevoren reserveren met telefoonnummer 5740330. 5740330. Nena, 99 Luftballons.

Overnachten in Zandvoort tijdens de zomervakantie is altijd bijzonder. Kies uit gezellige hotels, sfeervolle bed en breakfast, comfortabele appartementen of een bungalow in de duinen. Wil je iets unieks? Blijf dan in een van de strandhuisjes direct aan zee, waar je wakker wordt met het geluid van de golven en uitzicht op de zonopgang. KISS, I was made for loving you.

0: pizza's. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies, omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden nog huizen beklad die dezelfde poster hadden hangen. De auto was gestolen en werd vanochtend achtergelaten in een sloot. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Het weer, vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen eerst zonnig, maar later wolken. En dan iets minder warm dan vandaag.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Bij Beverwijk Oost 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inreedt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school om. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De auto was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot. NS komt langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen zon en wolken en dan iets minder warm dan vandaag.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school om. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 jonge brandweermannen om het leven gekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. De brandweermannen waren 23 en 27 jaar oud. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De auto was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen zon en wolken en dan iets minder warm dan vandaag.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen... reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu De Krochten.
4: Fan FM. Het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan 2 uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten. Vanavond met Bouke van Gelderen, die ons alles gaat vertellen over QE en de Blizzards.

0: Welkom luisteraars bij weer een aflevering van FanFM. Het programma waarin een fan twee uur lang mooie muziek van zijn favoriete groep of artiest mag draaien. En daarbij leuke verhalen kan vertellen. We zijn vandaag bij Bouke van Gelder op de veranda. Lekker in het mooie Jouweren. Dus, we hebben net geluisterd naar Stumbler Vol. Maar voordat we daar verder over gaan, Bouke, vertel wat over jezelf.
1: Nou, ik ben 18 jaar. Ik ben een liefhebber van Nederlandse popgeschiedenis en verzamelaar. Al sinds een aantal jaren bezoek ik veel muzikanten van de jaren 60 en 70. En verzamel ik LP's en singles om daar handtekening op te krijgen van muzikant.
0: Oh, op die manier.
1: Ja, op die manier. Dus, ja. En ik draag het naar de nederbeat, zeg maar, een warm hart toe door het te promoten. En bijvoorbeeld bij Tineke Nooi heb ik elke zaterdag op Radio 5 een vaste column.
0: Echt waar?
1: 2 en 2, ja.
0: Oh, wat leuk. Ja.
1: Dus zo probeer ik die kennis een beetje over te brengen en de jonge generatie enthousiast te maken voor...
0: De jonge generatie, voor de zelf nog een beetje, ja.
1: De jonge generatie enthousiast te maken voor deze muziek, ja.
0: Ja, ja. Is dat nodig?
1: Dat is nodig, want het wordt aardig in vergetelheid gebracht. Ja? Maar de komende bands die wel weer de muziek wel weer spelen.
0: Toch wel.
1: Wel bluesbands die tegenwoordig actief zijn, noemen ze The Wolf en... dat soort dingen.
0: Als je over nederpop hebt, over, waar denk je nou? Welke groepen en welke jaartijden?
1: Ja, heel breed. Ja? Als het over Q-Wee hebben, is het eigenlijk meer nederblues, vind ik zelf.
0: Nederblues, ja, vind ik ook, ja.
1: Maar als we het over nederbeat hebben, dan hebben we het over
0: groepen Golden Earring,
1: als de Golden Earrings nog bijvoorbeeld. De Outsiders, Q65,
0: Bintangs,
1: Roadies, noem maar wat, bekende titels even op. Maar er waren natuurlijk in die tijd heel veel bands, want in die tijd had je natuurlijk elke hoek van de straat had wel een bandje. Zelfs in hele van die kleine dorpjes had je bands overal.
0: Maar je zegt bewust in die tijd, kijk je alleen naar het verleden, niet naar het nu?
1: Ook wel naar het nu, maar in het verleden werd het aan mijn meting betere muziek gemaakt. En,
0: je zit er nog één hoor.
1: En de creatieve geest erachter, want je had weinig middelen en daarmee toch zulke goede muziek neerzetten. Dat fascineert mij enorm. Ja. Ja, en ik vind gewoon alles uit die tijd mooi. Mijn ouders zijn ook helemaal gek van de jaren 60 qua stijl en kledingstijl. We hebben thuis helemaal meubels en dat soort dingen in de jaren 60.
0: Oh, nu moet ik zo nog even kijken.
1: Ja. Dan. Nee, we zijn eigenlijk, we ademen alleen maar jaren 60. Dus het is een beetje met de paplepel ingegoten, want mijn vader is ook verzamelaar.
0: Oké, vandaar.
1: En die hadden een paar platen van Q-Wee staan. Mm-hmm. Goed uit Grollo en Tripping Through Midnight Blues. Okay. Dat zijn er twee klassieke LP's natuurlijk eigenlijk. Ja, of twee klassiekers bedoel ik dan, hè. Dus waar Wind of Mars natuurlijk ook op staat. Ja. Nou ja, over een grote nederpop hit gesproken. Dat was wel een joekel van een hit.
0: Ja, voor mij de Nederlandse nederbeat. Ja,
1: ja nederblues. Ja. Ja, klopt, zeker.
0: Zonder meer, ja.
1: Ja, ze waren concurrenten van Living Blues natuurlijk, hè?
0: Ja, Living Blues was wat harder eigenlijk. Het was meer Pretty Things-achtige en Rolling Stones-achtige dingen, ja. Ja. Dit was Q-Wee's meer blues, denk
1: precies,
0: ik. Ja.
1: Ja. Ja, maar Living Blues had een tijd dat ze ook wel aardig aan de weg timmerden met de blues, hoor. Wang Dang Doodle natuurlijk, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat was ook een grote hit. En LB Boogie. Ja. Maar je had wel meer nederblues bands die wel... oprukte in die tijd, maar niet zo heel veel en niet zo populair als Q-Wee en Living Blues. Maar dat waren niet heel veel, nee.
0: Nee.
1: Je had later de Flavium ook nog in de jaren 70.
0: Ja, klopt, ja. Flavium natuurlijk ook, ja.
1: Dat was wat later.
0: Ja. Genre, maar was Q-Wee nou wel bekend, denk ik, maar ook bij het grote publiek, denk je?
1: Ja, de meeste kennen Wind of My Eyes natuurlijk. Ja, of Somebody Will Know Someday, is natuurlijk ook een heel bekende.
0: En er zijn natuurlijk grote muzikanten voorgekomen, hè?
1: Ja.
0: Natuurlijk, ja.
1: Zo, dat waren aardig wat goede muzikanten bij elkaar. Die band was eigenlijk top. Vanaf het begin al eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus met Stumbler Fall begonnen, in 65. Toen,
0: Stumbler Fall, wat we net gehoord hebben.
1: Precies,
0: ja.
1: Dat was echt de allereerste single die ze maakten. Het leuk weetje is dat Stumble en Val, dat ritme, dat... Dat is later in Apple Knock Flophouse.
0: Langzamer. Moet ik eens gaan luisteren, inderdaad. Ja.
1: Het is eigenlijk exact hetzelfde nummer, andere tekst, maar wel hetzelfde.
0: Weer terug naar de roots. Ja. Ongelooflijk.
1: Ja. Ja. Maar dat waren toen een van die jongens die hadden het hem niet gewend. Die kwamen natuurlijk met zo, net als veel groepen in die tijd, met een VW-busje naar de studio.
0: Ja.
1: En dan namen ze dat dan op.
0: Ja.
1: Met een technicus die dan gewend was om klassiek op te nemen. Dus die vond natuurlijk een en al klerenherrie wat zij maakte. Maar ja, die deed het dan.
0: Woord, ja. Ja, klopt.
1: En dan kwam er zo'n singeltje uit. Maar ja, dat, tegenwoordig er zijn volgens mij maar heel weinig van geperst. Dus die dingen die leveren geld op.
0: Ja, toch wel.
1: Ja,
0: ah.
1: Ja dat zijn, waren collectors items. Die,
0: Stimmel en Val is wel, ja.
1: Ja, die eerste singles vooral. Ja. Heb je het over de eerste Stimmel en Val. En LSD Got a Million Dollars, dat soort nummers.
0: Ja.
1: En die plaatjes die leveren echt goud op, ja. Maar dat is ook allemaal in het buitenland. Doordat de punk, ja, heel gek hoor, dat ik deze
0: weer ineens, ja, deze stap
1: maak. Maar in de jaren 80 kwam de punk een beetje in. Toen ging men ook massaal luisteren naar de garage rock muziek.
0: Klopt.
1: Garage rock uit Amerika vooral. Ja. Maar die bandjes die echt in een garage zijn begonnen. En toen werd ook meer de Nederlandse garage rock, zeg maar, ontdekt. En daar valt dan weer zo'n nummer als Your Body Not Your Soul valt daaronder. Dat is de B-kant van de tweede single.
0: Oh.
1: En dat is meer dat ruigere en nou ja, dat, ja.
0: Maar welke periode heb je dan? 1966
1: ongeveer, ja.
0: Oh, okay.
1: Dus echt nog begintijd.
0: Okay.
1: Een beetje Pretty Things achter dat soort muziek. Ja, ja. Het valt
0: maar
1: allemaal
0: onder. Maar later was eind 70 of zo.
1: Ja. Daardoor werd die ommekeer weer naar de 60's gemaakt om dat soort muziek ook weer te luisteren.
0: Klopt, ja.
1: En zijn tegenwoordig nog steeds mensen die een beetje zichzelf punk noemen en dan ook garage rock muziek verzamelen. En daar valt dat soort nummers valt ook onder.
0: Klopt, ja, klopt. Ja. Maar goed, het was een mooi nummer, dat Stimmel en Val. Laten we naar het volgende gaan. I'm So Restless.
1: Is goed.
0: Daar nog iets op te zeggen?
1: Ja, het is de B-kant.
0: Oh, de B-kant. Oké.
1: Het is de B-kant.

0: Dat is nog niet de echte QB eigenlijk, hè?
1: Nee, dit is nog meer een soort beginfase van QB. Ja, ja, een beetje rhythm and blues. Ja, een beetje Pretty Things-achtige muziek.
0: Ja.
1: Ja,
0: nou, dus ging het toch wel, zijn ze door Pretty Things geïnspireerd of zo? Of door de grote blueslegendes en zo?
1: In die tijd wel, ja. En toen, naarmate de tijd dat ze meer naar echt de oude blues luisteren, zoals Howlin' Wolf en
0: Maar daar zijn ze niet mee begonnen, denk je?
1: Nou, ik denk het ook wel, maar dat dit meer toen hip was. Dat ze toen zelf meer de blues, zwarte blues, zeg maar, mooier vonden.
0: Ja, mooie term, ja.
1: Ja, en John Mayall was natuurlijk ook in die tijd, Alexis Corner. Maar die zijn natuurlijk ook bij hun nog geweest in de boerderij in Grollo.
0: Ja.
1: Toen ze wat bekender waren.
0: Ja, dan gaat het ook terug dat ze gingen samenwerken of zo. Of,
1: ja, dat ook John Mayall die had Ilko voor zijn band gevraagd, geloof ik. En Ilko die heeft toen nee gezegd, want die was heel trouw aan QB.
0: Ja.
1: En ik was laatst nog bij de drummer Dick Beekman, die ook te horen is op Wind of My Eyes.
0: Ja.
1: En die vertelde eigenlijk, had Ilko dat moeten doen. Dan had hij nou ergens in Amerika waarschijnlijk gezeten en nog flink getoerd. Maar ja, als weet je
0: het
1: dan nooit.
0: Weet je toch niet achteraf, dus dat mag.
1: Maar Nee, dus die
0: maar het gaat toch niet zo goed met Ilko Gerling op dit moment? Hij is toch een beetje wereldvreemd, laat ik het zo positief zeggen.
1: Ja. De nodige problemen, hè, van vroeger, die zitten nog een beetje in qua drankgebruik, zeg maar. Hè. Ja, dus
0: dat hebben ze natuurlijk ook allemaal meegemaakt.
1: Precies, het is sneu, maar niks over Ilko, alleen maar veel goeds hoor. Ik bedoel, hartstikke sympathieke vent. Ja, ik ben ook geweest 2 keer in Rotterdam bij hem. En het is wel triest, maar het is een heel lieve man ook. Ja.
0: Zeker. Ja, maar ik kan me dat optreden nog herinneren dat hij toch... hij is een paar keer gevraagd natuurlijk om nog een keer mee te gaan met Cue, maar dat wou hij niet. Maar één keer heeft hij opgetreden.
1: Met Jan Akkerman een aantal jaar
0: met Jan Akkerman, ja. Ja.
1: Ja, men vond dat niet echt geweldig meer, om het maar zacht eigenlijk te noemen. Ja, thuis, ja,
0: want heeft Jan Akkerman nog een rol gehad in QB of zo? Of vanaf de zijlijn, denk je?
1: Vanaf de zijlijn, denk ik wel, ja. Maar Jan Akkerman is altijd een groot fan geweest van Ilko Gerling, vertelde hij zelf.
0: Dat heeft hij verteld, ja.
1: Dus hij staat ook in het boek trouwens van Koer Broersma. Mm-hmm. Heeft hij het ook weer verteld. Ja, dat Ilko Gerling meer zegt dan bijvoorbeeld een Eric Clapton. Nou,
0: een compliment.
1: Een groot compliment, ja.
0: Een groot compliment, ja. Nou, ik weet nog wel dat Jan Akkerman is al een keer vergeleken met Eric Clapton.
1: Ja. Klopt. Ja, ja,
0: hij is toen de tijd ook de beste gitarist van de wereld genoemd zo, door een Engels muziekblad of zo. Klopt. Dus wat dat betreft heel leuk, ja.
1: Maar ik heb meer sympathie voor Ilko, hoor.
0: Ja?
1: Ja, die is wat bescheidener en dat is heel anders. Die maakt toch heel andere muziek. Dus eigenlijk vind ik dat niet te vergelijken, maar...
0: Ja, dat is misschien een beetje mijn makker. Ja. Als ik aan QB denk, denk ik ten eerste aan de stem.
1: Ja,
0: Harry. En daarna aan de piano.
1: Precies, ja.
0: En de gitaar, ja, je hoort het wat minder inderdaad. Ja,
1: klopt.
0: Ja, gek. Ja. Ja. Hij heeft wel hele mooie solo's gedaan.
1: Ja, prachtig. Ja, die is van Wind of My Eyes. Die gaat door merg en been, die solo. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Beetje ingetogen, maar is prachtig.
0: Verschrikkelijk mooi, ja. Het is ongelooflijk, hè. Ja, we zijn er weer stil van.
1: Ja, als we eraan denken.
0: Maar je liet net het jouw... Cubian Blizzard's boekje. Ja. De eerste was een ander, hè? Een ander nummer.
1: In 1961 zijn ze begonnen als de Rocking Strings. Toen al met Hans Kins erin, de slaggitarist.
0: Ja.
1: Van de eerste periode van Cubian. En Ilko Gerling dus natuurlijk. Die vaste periode bij de band zat. En ik heb dit plakboek gekregen van een oud fan, Hans Vos. Uit Assen. En die kende de jongens ook persoonlijk.
0: Ja, zo.
1: Die heeft vanaf 1961 dus een heel boekje bijgehouden. Of plakboek wel bijgehouden. Met,
0: verschrikkelijk leuk, ja.
1: Ja, met artikelen en dat soort dingen. En,
0: Ze begonnen dus inderdaad met singeltjes maken. En wanneer kwam de eerste LP?
1: 1966 had je Desolation. Dat was de eerste.
0: Desolation, ja.
1: Ja, dat is helemaal in de Phonogram Studio opgenomen in Hilversum.
0: Ja.
1: Ik vertelde, daar gingen ze met een Volkswagen busje daar naartoe natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, die jongens die waren ook nog eigenlijk... helemaal niet gewend om dat soort dingen te doen, op te nemen. Dat soort dingen die waren natuurlijk eerst de maand aan het oefenen voordat ze een keer wat nummers konden neerzetten. En op dat album Desolation staan gedeeltelijk covers en ook gedeeltelijk eigen composities.
0: Nummers, ja.
1: Dus, maar het zijn veel covers ook. Gin House Blues is bijvoorbeeld volgens mij een eigen nummer.
0: Nee, Gin House Blues ook niet volgens mij.
1: Niet. Ik bedoel niet. Okay, nee, die is niet van hun. Ja, nee, Things I Remember staat er bijvoorbeeld wel op. Die is van hun. Nog wel meer.
0: Gaan we nog eentje draaien van die LP?
1: Ja, is goed.
0: Nee, welke? LSD of Your Body Not Your Soul?
1: Ja, laten we, dus, laten we ja. LSD, Got a Million Dollars draaien.
0: Okay.
1: Dat is een cover van Manfred Mann.

0: Ja, meteen een mooie solo van Elke Gelling natuurlijk.
1: Ja, dat, ja, dat zit er toen wel in. Ja, dat soort solootjes. Ja, dat deed hij toen wel. Ja,
0: ja, daarom. Maar van Men van Men zijn je een cover van Men van Men?
1: Ja.
0: Men van Men schreef zelf ook niet zoveel nummers. Die had meer van Bob Dylan allemaal en zo.
1: Ja, dat was
0: en van Bruce Springsteen heeft hij ook, hebben ze ook nummers gecoverd en zo. Ja. Dus,
1: ja, Men die jatte wel eens nummers van elkaar, zeg maar. Of jatte, maar speelde nummers van elkaar.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Zit altijd wel netjes hun naam, de eigen naam.
0: Ja, dat dan moet wel. Nee. Ja. En gaan we natuurlijk wat centen die kant op. Ja.
1: Precies.
0: Ja, dat is leuk. Maar goed. Ja. Ja, hoe is het begonnen eigenlijk inderdaad? Hoe zijn ze bij elkaar gekomen, weet je dat?
1: Nou, je had de Rocking Strings. Dat was dus wat ik zei met Hans Kins, de slaggitarist van QB. En Eelco Gelling, dus solo-gitarist.
0: Ja.
1: En volgens mij zat daar later Willy Middel ook in. De bassist. Bassist van het eerste uur. Okay. En die traden veel op. En toen was er een keer een bandje dat heette The Old Fashioned Jazz Group. En daar speelde Harry Muskee in. Maar Harry Muskee was toen contrabassist.
0: Oh ja?
1: Ja. Dus heel wat anders. Maar ik weet niet hoe het precies is gekomen, maar Harry is een keer mee gaan doen met de jongens en toen mee gaan zingen. En dat klikte wel. En zo is het uiteindelijk QB the Blizzards geworden. Want Harry's hond, die heette QB. En zo heeft hij de naam QB aangenomen. Ja, grappig. Ja.
0: Oké. Ja.
1: Ja, dus zo is dat gekomen.
0: Nooit geweten, nee. Nee. Dat hij QB werd genoemd, ja.
1: Nee, maar het was de hond.
0: Het was de hond. Hond van Harry, ja. Ja, hij blijft een mooie stem hebben inderdaad.
1: Ja, prachtig. Ja, hij kon de blues wel mooi neerzetten. Prachtig.
0: Want ik denk niet dat ze ooit een muzikale opleiding gehad hebben, hè?
1: Volgens mij niet. Volgens mij zitten ze nog gewoon op school.
0: Ja,
1: de hele school, dat werd niks meer. En ze gingen vol voor de optredens. En wat leuk was, ze moesten een keer optreden. Ergens in, ik denk het Westel, ergens. En dat was Herman Brood was er ook in de zaal. Die vond ze zo geweldig. Die wou eigenlijk met hun in contact komen. Maar Herman was toen een heel verlegen jongetje uit Zwolle. Toen al? Ja, echt heel verlegen. En wat deed hij? Ja. Hij jatte de microfoons van Harry Muskee. En Harry Muskee natuurlijk van, wie heeft dat gedaan? En, want ze kwamen wel achter dat ze een microfoon miste. Wezen ze aan, dat heeft die man gedaan. Nou, dus zij op me afstappen. Van, dat kan natuurlijk niet, hè, wat je doet, bla bla. Ja, maar Brood zei, ik wou indruk maken, want ik vind jullie zo goed. En ik zou een keer met jullie mee willen spelen. Nou.
0: Oh, en toen begon het.
1: Zo is het gekomen, ja.
0: Zo is het mogelijk, hè. Ja. Knap, hoor.
1: Ja. Door het jatten van de microfoon. Nou, goede tip voor andere muzikanten die bij een band willen komen. Gewoon dat doen en dan komt het wel goed.
0: Ja, tegenwoordig kan je niet meer in de buurt komen, denk ik.
1: Nee. Dat was toen wel anders, ja.
0: Ja, dus inderdaad, ja. Ja. Dat was een heel andere tijd, geloof ik ook.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, toen kon dat allemaal ook nog, op een bepaalde manier nog. Dat je veel optredens had en mensen daar massaal naartoe gingen. En school zeg maar links liet liggen. Want er waren natuurlijk allemaal nog mensen die op school zaten toen. Soms nog wel kinderen, echt van de jaren 16. En die mochten natuurlijk niet daarheen. Want langharig tuig had je toen nog, werd dat genoemd. En, ook mooi, want Eelco Gelling is een keer ontslagen dus. Hè. Die werkte bij de Assecourant.
0: Ja.
1: En die had zijn haar over zijn oren. Niet zo lang als wat ik heb hoor, maar tot zijn nek zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, en dat werd gevraagd. Hij moest echt direct naar de kapper. Nou, dat heeft hij niet gedaan. En toen werd hij ontslagen, ja.
0: Dus
1: stond er een krantenkop van als er Blizzard weigert zijn haar af te knippen, ja. Dat leidt tot ontslag, ja. Prachtig, ja. Wat een tijd, hè.
0: Maar ik denk, QB heeft er wel voor kunnen leven, denk ik, hè?
1: QB wel, ja, volgens mij wel. Terwijl de bassist Willy Middel van de eerste periode vertelde mij dat hij eigenlijk nooit 1 cent heeft ontvangen voor de albums niet. Nee, dat is eigenlijk gek. Ja, maar die jongens waren natuurlijk alleen bezig met spelen.
0: En optreden,
1: En als het kon platen maken en helemaal niet met royalties voor geld en contracten tekenen, dat werd door de vaders gedaan, want ze waren zelfs soms ook nog minderjarig ook nog. Hè. Dan mocht dat eigenlijk niet
0: eens. Ja, inderdaad. Ja. Hoe oud waren ze in 61?
1: In 61 waren ze jaar of 15, 16, denk ik.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Was toen niet eens auto rijden? Ja, nee. Op een trekker?
1: Nee, 66 waren ze denk ik iets van na 1920, denk ik, zoiets. Ja,
0: oké. Dan kon het al materiaal.
1: Ja, toen hadden ze al wat meer. Die contracten hebben ze nooit goed geregeld. Dus ze hebben eigenlijk niet echt veel geld ontvangen voor... Met de optredens natuurlijk, hè?
0: Klopt, ja. De optredens, ja.
1: De consapparatuur van betalen, de bus van betalen, dat soort dingen, zeker.
0: Ja, ik denk dat vroeger nog een hoop van die bands een beetje blazers zijn. Ja. Hoor, een hoop managers en zo, hè?
1: Ja, precies. Ja, het ging niet altijd even eerlijk. Nee,
0: dat ging niet.
1: Dat is tegenwoordig beter geregeld. Ja.
0: Maar vroeger hadden ze het voordeel dat ze hadden de bijstand, hè?
1: Klopt, ja.
0: Dus, en dat heb je tegenwoordig niet meer. Dus dat maakt het veel moeilijker voor de huidige muzikant eigenlijk.
1: Ja.
0: Vroeger ging je gewoon de WW in of de bijstand in. Dan kon je lekker muziek maken, optreden.
1: Ja.
0: En, dat is wel een groot voordeel geweest. Maar nu is het moeilijker inderdaad. Ja,
1: ja zeker.
0: En wanneer kwam de pianist erbij eigenlijk?
1: Brood.
0: Ja, helemaal Brood.
1: In 1967. Want op Desolation, hun eerste album...
0: Ja?
1: Dat denkt men altijd dat het Herman Brood is, maar dat was niet zo. Dat was Henk Hilbrandi.
0: Oh.
1: En die staat niet op de hoes, maar staat wel op de achterkant van de hoes vermeld. Maar ook niet op foto's.
0: Ja,
1: Wat daar de reden van is nog steeds een beetje de vraag.
0: Want Wil Nu Of Mijn Huis is wel van Herman Brood.
1: Dat is Herman Brood, ja, klopt. Ja,
0: ja.
1: Ja. Ja. Ja, die speelt dat prachtige. En Somebody Will Know Some Days ook van Brood.
0: Oh ja.
1: Fantastisch.
0: Want ze maakt hun eigen nummers meestal wel. Ja, ze, in het begin waren natuurlijk wel veel covers en zo.
1: Ja,
0: veel bluescovers, maar...
1: Ja. Ja, ze begon natuurlijk met het bekende werk te coveren en toen eigen nummers gaan schrijven,
0: ja. Als intermezzo nu, een andere grote hit van Herman Brood, Saturday Night uit 1978.

0: Dus ja, Brood heeft toch een periode van 67 tot 68 erin gezeten.
1: Zo kort, 2 jaar of zo?
0: Ja, ja, een jaar, 2 jaar, zoiets. Want in 68 moest hij de gevangenis in. Hij was opgepakt voor het bezit van marijuana, geloof ik. Ja, zoiets. Dus die, ja, die zat achter de tralies voor een paar maanden.
1: Zo is het begonnen daar.
0: Zo is het begonnen, ja.
2: Ook zonde, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ah, maar prachtig, ja. Maar dan gaan we naar een andere tijd. Toen ging het al bij mijn Brood natuurlijk. Ja, prachtige piano. En er waren ook heel veel wisselingen binnen die band. Natuurlijk eerst had je Hans Waterman die drumt. Nou, ja, helemaal eerst in het begin was het Dick Beekman.
1: Oh.
0: En die kwam later terug.
1: Ja. Ah, oké.
0: En toen, maar Dick die ging naar een andere band. Dick die ging naar de Roadies.
1: Oh.
0: 1966. Die drumt ook op Take Her Home. En Just Fancy ook 2 grote hits. Ja, dat is Dick Beekman.
1: Wat leuk inderdaad.
0: Maar die drumde
1: ik ken hem eigenlijk van Solution.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is Hans Waterman.
1: Ja, Hans
0: Solution.
1: Waterman.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Die zat er toen in. Die is toen inderdaad naar Solution gegaan. En toen kwam Dick Beekman weer terug.
1: Oh, maar die is bij de Roadies ook, sorry.
0: Ja, Dick Beekman bij de Roadies, Hans Waterman bij Solution.
1: Ja, klopt. Okay.
0: Ja.
1: De Roadies, ja.
0: Ja, toen stond er een punt, want toen kwam er een andere bassist bij. Willy Middel ging eruit. En toen kwam Jaap van Eyck erbij.
1: Oh,
0: die Jaap, ja. Is er nog in, heeft zien de band Trace gezeten. Dat was een project van Rick van der Linden van Exception.
1: Ja, ja, ja.
0: Met Pierre van der Linden.
1: Ja.
0: Van bekend van Focus en Brainbox
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, Brainbox, ja. Zijn het broers eigenlijk?
0: Nee, volgens mij niet. Ook geen familie. Misschien denken, wel verder neven. Ja, of van der Linden. Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, van hij kwam erbij. En toen stond het punt van, nou ja, Harry die zei, er waren 2 drummers eigenlijk. Dick Beekman en Hans Waterman.
1: Ja.
0: En toen kwamen ze eigenlijk voor Dick Beekman. Toen heeft Hans zijn jas gepakt en die dacht van, nou, dan ga ik ergens anders naartoe. Ja, toen heeft Dick nog gedrumd. Inderdaad, ook op die live LP dus, in Düsseldorf. Okay. Geweldig. Ja. Er zijn ook opnames van op beeld, trouwens. Ja, prachtig. Was mooi. Om Brood nog tussen piano, ja.
1: Maar 2 jaar maar, inderdaad, ja.
0: Wat leuk, want ik was laatst bij de bassist van een bandje. Dat was ook uit Drenthe. Dat heette Human Orchestra.
1: Okay,
0: uit Emmen kwamen die. Die hebben 2 singles gemaakt, maar dat is heel onbekend gebleven. Volgens mij heeft die ene nog in de Tip Parade gestaan, maar dat heeft nooit wat gedaan.
1: Ja, ja.
0: Daar zijn we heel weinig van geperst. Het leuke is dat die eerste single van hun, The Silly One, uit 1969, die heeft Harry Musquet geproduceerd.
1: Oh, oké, wat leuk.
0: Hoe bedenk je dat?
1: Ja.
0: Maar de bassist van die band, Human Orchestra, Jan Leeuwinga, daar ben ik laatst geweest. En die vertelde ook van dat elke optreden dat ze kwamen, moesten ze eerst die piano stemmen. Want Herman Brood, die speelde altijd, bijna altijd een valse piano.
1: Ja, ja, ja.
0: En het leuke geintje was altijd, als ze ergens klaar waren, dat Herman Brood dan leuk vond om in die vleugel te gaan
1: slapen,
0: gaan schijten.
1: Nee zeg.
0: Een boodschap achter het lied.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan die vervolgens in die vleugel. Dus die ja, kap en dan dicht gooide en dat. Kwaad jongens.
1: Ja. Hoe kan dat nou?
0: Ja, prachtig.
1: Ja, toen was hij al een beetje rebels. Ja,
0: toen wel. Ja, hij kwam een beetje uit zijn verlegen doen. En hij werd wat meer zoals we hem later kennen. Natuurlijk als de rocker en de ster. Ja.
1: Cuby zelf was niet zo rebels, denk ik. Of zo. Die had meer de blueskant of
0: niet.
1: Zo.
0: Ja, nee. Die was vrij serieus, volgens mij. Als ik het zo begrijp hoe zij vertelde over die tijd, was het aardig serieus, ja. Ja. Ja, maar ja, die had gewoon zijn boerderij in de Grollen natuurlijk. En die repeteerde veel met andere jongens.
1: Ja, het was een aparte scene, denk ik, daar wel in Grollo of zo. Een beetje het Noordoosten en zo. Dat, want je ziet heel veel scenes hier in Nederland. Hè? Nijmegen, Den Haag en zo.
0: Ja,
1: Amsterdam natuurlijk. Ja.
0: Groningen heb je ook van scene. Ja.
1: Ja.
0: Leeuwarden ook wel bepaalde scene.
1: En ik weet niet of die zich nou, of die zich, of ze elkaar beïnvloeden of zo.
0: Nee, ik weet niet. Ze kwamen elkaar natuurlijk wel regelmatig tegen, die bandjes in de regio. Als ze onderweg waren naar een optreden of op dezelfde aantal optreden. Dat soort dingen. Maar elkaar beïnvloeden? Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, nou, dat is wel leuk. Want bij een foto van Cuban Blizzards, daar staan de jongens van de Amsterdamse band George 66 staan daar in het publiek te kijken.
1: Oh.
0: Dat is wel grappig. Dus dat soort dingen wel weer. Dus,
1: ja, ik denk wel dat ze naar elkaar luisterden inderdaad.
0: Jawel, ja. Maar ja, je had ook vaak concurrentie. Maar dat was meer natuurlijk bijvoorbeeld tussen de grote steden Amsterdam. In Den Haag, daar was heel veel concurrentie natuurlijk.
1: Maar ja, die Nederlandse scene, het is toch wel een beetje apart te zien. Ik denk dat we wereldwijd niet veel invloed hebben gehad.
0: Ja, we hebben een paar grote hits gehad natuurlijk. Venus, Mabel & Me, She Likes Sweets,
1: Little Love Back, of zo.
0: Ray of Love.
1: Ja, maar hoe groot zijn die geweest?
0: Ja.
1: Meestal misschien door filmmuziek of reclame muziek.
0: Ja. Nou, we zijn op zich qua muziekland wel aardig voorzien. Vooral in die tijd had je natuurlijk heel veel bands. Maar we zijn wel, denk ik, na Engeland in Europa wel het meest grote land qua muziek, hoor. Want in Scandinavië bijvoorbeeld niet zo heel veel wat...
1: Ja, toen niet, zeker niet. Maar misschien hebben wij het niet gehoord. Nee, dat zou kunnen, hè?
0: Ja. Maar geen wereldhits die we nu...
1: Nee, maar Cube heeft ook geen wereldhit gehad eigenlijk.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar je had hier wel veel bekende bands in ons land. Die ook wel veel optraden.
1: Ik denk dat je het...
0: Elke provincie had je wel een stuk of...
1: Maar bijvoorbeeld Italië was ook heel groot, hè, qua muziek. Hè? Italo disco en zo, dat is ongelooflijk. Ja, dat weten we heel weinig van of zo, maar het is toch wel inderdaad heel apart.
0: Heel veel muziek gemaakt natuurlijk.
1: Maar natuurlijk die Engelse band ook. Die Engelse invasie natuurlijk alleen al.
0: Die Engelse groepen,
1: zeker de jaren 60, 70.
0: Ja.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: Die zijn denk ik wel heel,
0: dat is echt heel
1: richtinggevend
0: groot.
1: Geweest. Ja.
0: Zo, ja.
1: Ja.
0: Ja, de Mercy Beat, hè?
1: Daar kwam Mercy Beat, daar kwam het allemaal vandaan,
0: Ja,
1: dan kom je weer uit de blues en zo. Dus het is allemaal wel een mix. Je kan het wel een beetje...
0: Jawel.
1: Tegenwoordig is het wel moeilijk, hoor. Al die verschillende stijlen die je hebt. Nou, het wordt te gek. Ik kan niet meer bijhouden, nee. Maar goed, weer wat muziek, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Het volgende nummer.
0: Ik denk dat we dan al toe zijn aan Back Home. Of niet?
1: Nee, Your Body, Not Your Soul hebben we nog niet gehad.

0: leuk was dat die jongens eigenlijk helemaal geen Engels konden, hè?
1: Ja, ze hebben een eigen stijl van Engels inderdaad, ja. Dat klopt. Ja. Maar ik vind het toch knap hoe ver ze komen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En voor ons is het wel prettig, want voor ons is het verstaanbaarder.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, precies.
1: Ja. Maar wat je zegt, het is een beetje Pretty Things-achtig.
0: Ja, het heeft wel die ruige sound, zeg maar. Dit is
1: en
0: niet
1: ik zat ook te denken, het is ook apart dat ze een aparte zanger hadden. Hoewel de Rolling Stones hadden dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Want ik hoor nog geen pianist erbij of zo.
0: Nee. Dit was echt nog met twee gitaren, basgitaar, drums en zang, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Twee gitaar toch wel?
0: Twee gitaar, niet alleen solo en slag. Ja.
1: En wie was dan die andere?
0: Elko solo en Hans Kind slag. Die Hans ook al van het begin.
1: Oh, okay.
0: Ja, die is helaas in maart geloof ik overleden. Nee. Nou, dit jaar. Begin dit jaar overleden. Ja. Ja, helaas. Dus ja. Maar dit was echt nog de begintijd van ze. Ja, dat hoor je echt. Het gaat
1: een
0: wel beetje richting de blues. Beetje. Moet ook een beetje erdoorheen.
1: Ja.
0: Te spelen, maar nee, het is
1: maar
0: is
1: ik vind zijn stem ook wat rauwer, wat hoger eigenlijk.
0: Ja,
1: ook van,
0: ja. Maar hij schreeuwt behoorlijk.
1: Ja, hij schreeuwt het hier inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar het blijft mooi, ja.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan komen we, ja. Kan je de muziek van de QB indelen in fases of zo?
0: Ja. Ja, ik denk dat dit beginfase is dat ze de rhythm and blues een beetje kant op zijn.
1: Ja.
0: Ik vind dat ze bij Back Home, zeg maar, de derde single geloof ik weer wat meer de blues ingaan.
1: Oké. Dat is toch wel een richting.
0: Ja, dan gaan ze wel echt meer de oude blues op.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je Things I Remember, ook zo'n nummer.
1: Ja.
0: Another Day, Another Road is wat meer ook zoiets, ja. Maar er kwam Herman Brood erbij, dus dan is er een heel ander geluid. Er zit een piano bij en dat is heel wat anders.
1: Ja, ja.
0: Maar ze werd er wat meer, ja, dat ging wat meer de blues kant op. En nou ja, naarmate de tijd, Somebody Who Knows and Days ook.
1: Ja, voor mij begint Cuban Blizzard met inderdaad met Back Home. Ja.
0: Ja,
1: dat is wel het eerste nummer wat mij getriggerd heeft, denk ik.
0: Precies.
1: Maar die andere nummers ook, die LSD Got a Million.
0: Ja.
1: Ik ken het wel.
0: Ja.
1: Ik heb nooit de titel geweten, maar als je het speelt,
0: dan
1: hoor je het meteen inderdaad.
0: Het is herkenbaar, hè?
1: Heel herkenbaar. Stummelen vol eigenlijk ook wel, ja.
0: Ja.
1: Het is leuk, dit soort gesprekken. En dan kom je weer terug. Want je moet er ook weer over nadenken en zo.
0: Ja, dus, allemaal informatie.
1: Nou, het gaat een beetje. Het valt wel allemaal samen. Dat is wel leuk inderdaad. Ja, over die invloeden en wat er allemaal gebeurt. Want er gebeurde veel in die tijd, geloof ik.
0: Ja, zeker. Ja. Hij zit eruit ook wel eens op in het voorprogramma van de Pretty Things en zo. Dat was natuurlijk wel, dat wel, dat soort dingen. En dan keek ik natuurlijk wel een beetje af van wat gebruikt hij voor versterker. Of wat heeft hij voor gitaar.
1: Ja.
0: Wat hebben zij voor basgitaar?
1: Ja, en qua muziek denk ik ook wel, ja.
0: Ja. En dan was het sparen, hè, voor zijn gitaar.
1: Ja.
0: Dan had je van die oude Höfner gitaar en dat soort dingen. Daar begonnen ze meestal mee. Ja. Of Egmond, moet ik zeggen, daar begonnen ze mee.
1: Ah, oké. Ja.
0: Dan werd het van die Höfner gitaar, echt van de oude krakkemikker spul.
1: Maar ze natuurlijk ook een installatie nog meenemen. De versterkers en de lijstsprekers ook nog inderdaad.
0: Ja, dan had je nog helemaal geen PA en dat soort dingen niet. En allemaal
1: in dat busje.
0: Ja, allemaal in dat Volkswagen busje. Nou, gelukkig is er nog veel beeldmateriaal bewaard gebleven van hun. Dat je ook ziet dat zij die bus inladen bijvoorbeeld met alle.
1: Ja, ik kan me herinneren. Ja. Dat heb ik ook wel eens gezien. Ja.
0: Ja. En dan gaan ze met z'n allen in zo'n busje naar een optreden. Ja, ergens in Overijssel of weet ik veel. Of in Limburg.
1: Ja, Frank Rijenveld heeft me verteld. Nou, die vond het me niks dat optreden. Want je bent 12 uur van huis.
0: Ja.
1: Je speelt 2 uurtjes eigenlijk. Want je moet er eerst naartoe rijden. Uitladen. Ja.

0: De inladen en 2 uurtjes spelen, alles geven en dan weer terugrijden.
1: Precies, ja. Je hebt er meer werk aan dan dat je recht...
0: Ja.
1: Maar goed, dat hoort er ook bij, hè?
0: Ja, maar ik hoorde ook iemand anders, die zei, ik weet niet of het Ton Scherpers heel was, maar die vond het helemaal te gek. Die, met z'n allen in dat busje, dat is toch een beetje kameraadschap en zo. Leuke dingen vertellen en zo, dus
1: ja. Je bent wel continu op pad natuurlijk.
0: Maar je zegt, QB heeft veel wisselingen gehad, dus het was niet een echte band, denk ik dan.
1: Nee, terwijl de periode van dat Herman Deijnen erbij zat, Helmich van der Vecht en Hans Lavaille.
0: Een beetje aan het eind was dat, hè?
1: Dat was meer de tijd van Apple Dogger Flophouse, zeg maar.
0: Ja,
1: toen kwamen die jongens erbij.
0: Later, ja.
1: Die hebben toch wel echt wel heel wat jaren volgehouden ook. De laatste optredens van QB met Harry er nog bij voor zijn dood. Dat was ook nog echt wel nog met die samenstelling. Ja.
0: Nou, we komen er nog aan toe, maar volgens mij was Apple Knuckles Flopper ook een hele andere, andere stijl weer van QB inderdaad. Ja.
1: Ja, ik weet niet hoe ik volgens dat moet schrijven, maar lastig.
0: Had hij toen niet ook een tijdje stilgestaan of zo, niks uitgebracht? En,
1: nou, dat was ook niet,
0: meer
1: maar,
0: een verrassing eigenlijk.
1: Het was weer totaal iets anders.
0: Of Simple Man, ja. Vind ik ook zo'n mooi nummer.
1: Ja, Simple Man, ja, klopt. Ja.
0: Die was de voor of de na of zo, ja.
1: Daarna, ja. Ja. Ja. Ja, je had er meer. Backstreet was ook een single van ze.
0: Ja, Backstreet, ook een mooi nummer, ja.
1: En Thursday Nighters, hè. Sometimes.
0: Thursday Night ken ik niet, maar.
1: Oké. Ze hebben heel veel samenstellingen gehad, ze heel veel periodes gehad.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar goed, Back Home nu.
1: Back Home, ja. Uit 1966. Ja, 1966 was toch wel een...
2: 1966,
1: was toch wel een productief jaar voor ze, volgens mij, hoor. Want maar liefst 3 singles in dat jaar gebracht.
2: Drie singles, ja.

0: Dit is nog aardig rhythm bluesachtig, moet ik zeggen.
1: Ja, het begint wel een beetje bluesy te worden. Ja,
0: ja. Ja. Ja.
1: Maar is dat eigenlijk een doorbraak geweest, dit nummer?
2: Volgens mij min of meer wel, ja.
0: Ja, ja. En vooral toen, ja, deze tijd werd het wel serieus. Ja, werd dus ook opgepakt in Hilversum, zeg maar. Tony Vos, de producer, die toonde interesse.
1: Oké, ja, ja.
0: Is getrapt met Tineke Nooy destijds.
1: Ah.
0: Ook leuk.
1: Ja, dat weet je natuurlijk wel.
0: Ja, ja, nou, ja. Ja. Ja. En Tineke zat ook bij Veronica.
1: Ja, zeker.
0: Dus kortom, die draaide veel platen die hij natuurlijk produceerde.
1: Oh,
0: en Tineke Nooy was ook fan van QB, trouwens, moet ik zeggen. Ja,
1: ja,
0: dat heeft ze wel eens verteld. Dus ja, dit werd dan wel gedraaid. En volgens mij heeft deze dan net niet in de top 4 gestaan, of wel? Ik weet dat niet precies. Sommige mensen weten dat uit hun hoofd, maar dat is een beetje te veel informatie.
1: Ik weet, ja, nee.
0: Ik denk het haast wel, hoor. Dat deze al wel of in de tip rate heeft gestaan, of nou, ergens laag in de top 40, denk ik wel.
1: Ja. Ja, dit werd of misschien al, Another Day, Another Road.
0: Ja, dat was wel echt een top
1: 40. Dat was echt een top, ja.
0: Dat was wel zeker, ja. Nou, toen hadden ze natuurlijk ook die eerste play al gemaakt, Desolation.
1: Ja.
0: Dat was daarna. En Another Road staat natuurlijk op het legendarische Groet uit Grollo. Dus ja.
1: Legendarisch, ja.
0: Ja, legendarisch al. Prachtig.
1: Ja, ja, met zo'n titel.
0: Ja, dan... wat wil je?
1: Het is niet voor de internationale markt.
0: Nee.
1: Groet uit Grollo.
0: En leuk dat is dat Willem de Ridder, die van Hitweek, hè, vroeger, die heeft er nog op de achterkant nog een ansichtkaart geschreven. Hè?
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is ook wel een heel andere QB. Dat is wel echt wat meer blues, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Die LP wel speelde ze ook bijvoorbeeld nummer King of the World. Ja. Echt wel blues, ja.
1: En de volgende, Things I Remember.
0: Ja, dat is de weer Desolation.
1: Kijk je luister je naar de teksten, jij? Of vind je die belangrijk? Wat spreek je aan in hun muziek?
0: Meer de melodie en hoe de muziek in elkaar zit. Ik ben zelf een drummer.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus daar luister ik ook wel veel naar.
1: Ja?
0: Ik luister niet zozeer naar teksten eigenlijk. Niet.
1: Oh.
0: Nee. Dat is, nee. Dat is meer de melodie en hoe ze nummer in elkaar zit.
1: Ja, ja. Maar was tekst dan misschien ook niet belangrijk voor QB? Hoewel, ik denk voor hem wel, denk ik.
0: Ja, voor Hardy denk ik wel, maar voor de rest misschien wat minder, denk ik. Nou, iedereen had zijn eigen aandeel natuurlijk. Hardy en Hilco, die schreef het samen. En de rest, die bracht zijn eigen aandeel in de vorm van... hoe gaan we zijn nummer in elkaar zetten? Hoe ga ik dit drummen? Hoe ga ik je in baspartij onderzetten? Dus ik denk niet dat zij zozeer op de tekst letten, denk ik. Maar nee, denk het niet. Even kijken. Volgende is...
1: Things I Remember.
0: Ja, Things I Remember. Dan slaan we de single You Don't Know over.
1: Ja, oké. Okay.
0: Uit 66. De beek had Richard Corey. Het nummer van Them.
1: Ah, ja, inderdaad, ja.
0: Just for Fun, dat is de A-kant.
1: Just for Fun.
0: Dat is de A-kant. En de B-kant is dus Things I Remember. En die staat dus weer op Desolation.
1: Ja, ja.
0: Mijn eerste album.

0: Maar hij schreef teksten wel over, meestal over vriendinnetjes natuurlijk, hè?
1: Ja,
0: Somebody Will Know Someday was natuurlijk een meisje wat hem in de steek liet.
1: Ja, dus volgens mij was dat ook een zijn scheidingsalbum of zo.
0: Ja.
1: Wat je tegenwoordig steeds vaker hoort.
0: Ja. Ja, dat droevige, ja.
1: Het van je afschrijven, inderdaad.
0: Precies.
1: Maar als ik dit nummer zo weer hoorde, hij zingt met ontzettend veel gevoel.
0: Ja. Dat kon niet
1: erg mooi, het komt echt over.
0: Ja, zeker.
1: Het raakt je mij wel inderdaad, ja.
0: Ja, zeker, ja. Maar dat kon hij ook wel mooi, dat als ze dingen overbrengen.
1: Ja.
0: Dat was hij wel goed in, ja.
1: Dat geloof ik ook, ja.
0: Dus, ja.
1: Want hij had niet zo'n show, vond ik eigenlijk, nee.
0: Nee, het was geen showman, nee.
1: Geen showman, hè?
0: Hij stond op het podium. Het
1: was ook geen showband,
0: nee. Nee, eigenlijk niet.
1: Ja, misschien Herman Brood later een beetje.
0: Nee, maar het was die band die echt...
1: Je wou hem wat doen, ja.
0: Ja. Nee, je kwam echt voor de muziek en niet voor de show, denk ik. Nee. Acute Blizzard. Maar ik heb die tijd niet bewust meegemaakt. Maar als het verhaal moet horen, dan moet geloven, dan... Dan is het was niet een band voor de show, maar meer voor de muziek, inderdaad. Ja. Klopt, ja.
1: Ja, nou, ik een beetje over nadenken toen ik in de boerderij... Het was ook niet zo'n... Zo'n dansfestijn eigenlijk.
0: Nee, maar het blues is ook niet echt dansmuziek natuurlijk. Hè?
1: Nee, een beetje slow dance en zo. En,
0: als je nou bijvoorbeeld naar een optreden van een soulband gaat, dan is het een heel ander verhaal. Ja, of rock and roll blijft het nog steeds. Nee, maar blues is niet echt muziek. Dus muziek die je moet luisteren eigenlijk. En niet niet op te dansen. Nee, nee. Geen dansmuziek.
1: Geen walsje of zo.
0: Nee.
1: Vieze woorden. Nou oké, laten we dan voor het nieuws en de reclame nog even de eerste hit draaien. Hè?
0: Ja,
1: Another Day, Another Road.
2: En als er dan nog tijd over is, King of the World.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.
4: Fan FM. Het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan 2 uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten.

0: Oké, dat was Another Day in Another Road voor het nieuws. We hoorden net Somebody Will Know Someday. Ik denk dat Herman Brood toch belangrijk is geweest.
1: Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Ja, zeker.
0: Ik denk dat ze een andere richting op gegaan zijn. Meer ja. bluesy achter, ja, ja, ja, ja, wat
1: ja.
0: voller.
1: Ja. Ja, die piano was echt wel een toevoeging aan het ja. hele geheel. Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel.
0: Maar ik denk ook zijn inbreng inderdaad. Want ja,
1: jawel.
0: Ik denk dat hij een andere benadering had dan de standaard.
1: Ja.
0: Ja. Zeker.
1: Ja, de nummers werden ook anders. Met wat langer weer.
0: Ja, ook,
1: maar ja. ja, piano is wel een heel mooi instrument natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat kan je even wat makkelijker, snel, langer spelen, zeg maar. En vooral zo, wat we net hoorden, Somebody Who Knows Someday. Ja, ja. Dat is natuurlijk prachtig.
0: En je hebt natuurlijk weer zo'n instrument erbij. Hè? Dus,
1: ja, zeker. Ja. Ja, dat is kenmerkend.
0: En dit denk voor de blues ook, hoor.
1: Ja, ja, ja. En ook een die dan op een Spaans gitaar die solo speelt. Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Ja, prachtig.
0: Is dat toen ook gekomen?
1: Nou, dat was voor mij meer eenmalig of zo. Dat ze dan, ik denk dat ze dan in de studio naar een bepaald soort geluid zochten. Dat elektrisch niet zo goed klonk. Dat ze dachten, moet iets authentieker klinken, zeg maar. Okay. En dat ze toen voor die Spaans gitaar gekozen hebben. Ja. Akoestisch dan, hè. Maar ik denk dat het zo gekomen is eigenlijk, ja.
0: Maar het is ook leuk wat je vertelt, die geschiedenis, hoe Herman Brood bij de band is gekomen.
1: Ja.
0: Ongelooflijk,
1: Ja, hij durfde toen wel, ja, toch wel, ja. Misschien ook wel na wat slokjes op, voordat hij dat durfde, want normaal was hij helemaal niet zo. Was een heel verlegen jongen.
0: Nee, eigenlijk moet je zeggen dat Herman Brood was meer een performer dan een musicus, inderdaad. Ja,
1: ja. Maar hij heeft toch in die korte tijd dat hij piano leerde spelen, heeft toch wel heel wat.
0: Mooie nummers, hoor. Ja.
1: Hij is begonnen als rock'n'roll pianist. Hij heeft nooit les gehad. Ze is zelf aangeleerd en zo.
0: Ja, knap.
1: Ja, heel knap. Ja, hij luisterde gewoon naar Little Richard en dat soort platen.
0: Ja.
1: Zo heeft hij zichzelf dat helemaal aangeleerd. Maar. En hij kreeg toen bij QB een hele mooie witte vleugel. Die is trouwens te bewonderen in het QB Museum.
0: Die witte vleugel staat er nog steeds.
1: Ja.
0: Maar ja, een vleugel kan je niet meenemen op tournee.
1: Nee, daar stond altijd één. Ja, dat zou moeten.
0: Moet je zeggen, een valse piano maakt hem allemaal niet uit.
1: Nee, dat,
0: hij begon gewoon te spelen.
1: Dat, hij speelde gewoon. En nadat hij erop had gespeeld, was hij weer vals. Dus,
0: Hij sloeg te hard.
1: Ja.
0: Hij ramde
1: behoorlijk,
0: ja. klopt. Want hij heeft zelf nooit gezongen, denk ik, hè?
1: Dat jullie niet, nee, volgens mij niet. Nee, nee, nee.
0: Misschien een beetje de achtergrondkoortjes en zo, maar...
1: Ik denk het eigenlijk naast niet, nee. Het was meestal Harry die gewoon alles deed, ja.
0: Ja, terecht ook, hoor. Dus,
1: Ja. Maar meestal was het zo dat de band eerst de muziek inspeelde. En dat dan nog Harry eroverheen zong. Hè?
0: Oh,
1: bij dat liedje voor de LSD Got a Million Dollars.
0: Ja.
1: Dat is eerst opgenomen gewoon als basisband. Dus
0: ja,
1: de muziek,
0: natuurlijk.
1: De muziek gewoon.
0: Ja.
1: Dat Harry daarna eroverheen gezongen heeft.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Nou, oké. Dat zou ik ook zien.
1: Ja, dat zag ik dat blijkbaar toen. Ja. Misschien is dat makkelijker of zo.
0: Nou, dan hoor je toch, iedereen doet het anders. Ook het schrijven van nummers.
1: Precies.
0: Eén begint met de tekst, ander met
1: daarom.
0: De muziek en zo. Dus,
1: Maar Stummel en Val bijvoorbeeld, dat is allemaal één keer gedaan. Alles.
0: Ja, dat is
1: alles.
0: Te gek.
1: Ja. Dus als ze één keer betekent, dan kun je maar één take waarschijnlijk, want dan was het te weinig geld. En dan. Ja, maar dat soort dingen, ja. Dus naarmate de tijd had je natuurlijk meer capaciteit en kon je dat wat meer stukje opnemen, zeg maar.
0: Ja, het is best duur, even een dagje in de studio.
1: Ja.
0: Ook die banden natuurlijk, hè, die 24 spoorbanden en zo. Ja.
1: En meestal was het 's nachts wel plek, want dan had toch niemand wou erin. Dus dan kregen zij de kans om daar het op te nemen. Ja.
0: Ongelooflijk, ja. En jij, maak je zelf ook nog muziek?
1: Ja, als drummer.
0: Eigen nummers en zo?
1: Nee. Ik ga na deze zomervakantie beginnen aan een muziekopleiding in Leeuwarden.
0: Oh, wat goed. Ja, dus, leuk.
1: En dan ga ik van alles leren, ga ik vanuit.
0: Ja.
1: Ik hoop dat ze van alles te leren hebben, anders is het ook niet best.
0: maar gewoon nog geen aandrang gehad om een nummer te schrijven?
1: Nee. Ik heb wel eens gedacht van, dat wil ik wel graag, ik zou het ook willen, maar ik heb niet echt inspiratie of dat ik zoiets, een tekst in me opkomt.
0: Nee?
1: Als je aan het flutteksten, dus ja, dan denk je van, nou, laat me zitten.
0: Ja, je weet hoe de Beatles songteksten maken.
1: Ja,
0: die keken
1: niet
0: naar
1: echt
0: een affiche en dan hadden weer een nummer.
1: Ja. Nee, daar moet je wel talent voor hebben, geloof ik.
0: En je hebt nog geen verloren liefde gehad?
1: Nee,
0: ook dat
1: ik heb het wel gehad, maar niet dat het...
0: Nee.
1: Zo erg niet, nee.
0: Dat is ook de basis natuurlijk, ja.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Het gaat eigenlijk altijd om vrouwen, hè. Min of meer. Meisjes dan, hè, die tijd.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel de mooiste tekst voor het voorgekomen. Dus,
0: zonder meer.
1: Maar de outsiders ook niet. Zo ook altijd over de meiden die ze bedrogen.
0: Ja,
1: en
0: outsiders, ja.
1: Dat soort dingen. Weet je, dat is Zelda Bowdy. Die zong ook over iemand die hem in de steek liet. En dat soort dingen. En, Het ging wel meestal over meisjes, ja.
0: Want we krijgen nu eigenlijk twee mooiste nummers. Hè? The Sunshine of Your Shadow en Window of My Heart.
1: Precies.
0: Maar dat is heel apart hoofdstuk, denk ik.
1: Sunshine of Your Shadow is meer toch wat meer weer... Dat
0: sneller
1: in.
0: Ook of zo,
1: Totaal anders. Ja, Wind of Mice, dat kent natuurlijk iedereen eigenlijk wel.
0: Ja, kan iedereen meehuilen.
1: Precies, meehuilen, ja. Eerst Sunshine of Your Shadow natuurlijk.
0: Ja.
1: Dit was alweer de tijd dat dus Dick Beekman teruggekeerd was en Jaap van Eyck erin zat.
0: Oké.
1: Okay. Jaap van Eyck heeft ook in Blues Dimension gespeeld, zeg je vast ook wat, uit Zwolle.
0: Ja, klopt, ja.
1: Van de hit Get Ready.
0: Get Ready.
1: Earth,
0: dat hebben ze mooi gemaakt, ja.

0: Ja, maar ik denk ook, ze waren wel bekend, ook al wat meer geld mogelijk. Dus er was wat meer mogelijk,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat ze ook betere studio's kregen, wat, ja, meer tijd en zo. Ja. En ja, wat meer, ja, PR,
2: ja,
0: en zo. Dus,
2: ja, meer mensen die het verstand van hebben. Tony Vos was echt iemand die al, ja, jaren een band deed.
0: Oh, oké. Okay.
2: En ja, nou, die ging ook op een bepaalde manier om met de jongens, waardoor ze altijd heel geliefd over Tony Vos spreken, tegenwoordig.
0: Ja.
2: Dus dat was schijnbaar, om met die man samen te werken, was waarschijnlijk voor die jongens ook een soort, ja, positieve inbreng. En hij wist hoe dat moest klinken. En nou, die had wel gevoel voor dat soort dingen. Die wist, okay, wel hoe het ja, klonk en wat men mooi vond.
0: Ja.
2: Dus ik denk ook dat het mede daarom de Sound for QB wel zo is, oh, okay, zoals het nu is. Dus ook, ja, te danken, ja, aan Tony Vos. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, zeker.
0: Ja, de producer is zeker belangrijk, hoor.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, het is echt net de sound, hè. Die hebt ja, Scamhack natuurlijk. En Harry, ja, dat hoor je duidelijk dat het Harry is.
0: Ja, die, ja, zo, aan dat alle is
2: onbeschermbaar.
0: Kanten. Ja, onbeschermbaar inderdaad, ja, ja, ja. En wat je zegt, het is inderdaad een nederblues. Ja, dat geloof,
2: ja,
0: ik ook.
2: Ja, vind ik wel. Ja, dit wel weer, ja. Ja, ja,
1: absoluut.
0: Ja. En dan komen we bij Window of My Eyes. Ja, dat onvergetelijke, ja, ja, Nederlandse.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Heb je enig idee hoe dat tot stand is gekomen of zo? Is het nog heel bijzonder?
2: Ik
0: of
2: ook, denk dat er ook, dat ook van een liefde is die... ja, het is, ik heb die tekst wel eens geluisterd natuurlijk. Het is ook heel, ja, droevig. Maar volgens mij is dat ook van... Ik denk wel van een liefde die hem...
0: ja, van Harry inderdaad.
2: Ja, ja, ja, van Harry, ja, ja. Het is alweer van Harry. Ja. Maar het verhaal erachter, ja... Het zal, of ik zei, het zal met liefde te maken hebben. Ik denk het, ja, wel. Het moet haast wel. Want schrijf je niet zo'n prachtige tekst niet. Nee.
0: Zo gevoelig inderdaad.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan die piano daar. Dit, ja, is onvergetelijk inderdaad.
2: Ja, dat, ja, is echt een stuk meesterwerk. En dat hebben ze gewoon even in Hilversum even opgenomen. Ja, middagje, ja, of zo. Ja,
0: ja, heel snel.
2: Ja, ja, dat is haast niet te geloven bijna. Maar... Dus ze hebben ook Van Morrison begeleid, dus wat ik zei.
0: Oké, okay, ja.
2: Voor een paar dagen, hoor. Maar ze hebben onder andere in Deventer opgetreden. En daar zijn, mm-hmm, opnames, yeah, van. Maar ze spelen het repertoire, yeah, van Damned gewoon. Dus Gloria, yeah, Mystic Eyes, dat soort nummers. En het leuke is ook dat in die tijd moest er ook een clip opgenomen worden van Dem.
0: Ja, natuurlijk.
2: Voor het nummer Mystic Eyes. Wat zie je in die clip? Een dierenpark in Wassenaar. Je ziet Van Morrison in zijn... zoals hij ook het noemde, glazuurpak. Zo'n kleur.
0: Oh, misschien kijken.
2: En... En wat zie je nog meer? Ja. Ze staan zeg maar op de plek waar normaal de apen volgens mij rondslingeren. Want Willy Milder rent als een malle rent om een soort boom heen. En Rood zit keurig achter een orgeltje.
0: Ja.
2: En Elko die staat ook met een akoestische gitaar de elektrische gitaar solo's in te spelen. Kortom, ja, geweldig. Maar het was een moeilijke man om mee samen te werken, hoor, zei Elko. Als, ja, iemand, ja, ja, zei, als iemand aan zijn glazuurpak kwam,
0: ja,
2: zoals Van Morrison, dan gaf hij hem een trap. Zo. Het is niet de meest aardige man, nee. Maar ja, ze hebben wel John Mayle bijvoorbeeld ook naar Grollen, ja, gehaald. Die heeft ook bij hun, ja, in de boerderij, natuurlijk, is hij geweest. Ja. En die heeft toen ook een leuke foto, ook, daar zie je ze met z'n allen staan.
0: Ja.
2: Helm Brood, met een natte broek.
0: Echt?
2: Veel te veel gedronken, dus hij had in zijn broek gezeken. Al vastgelegd. Pico en natuurlijk de blueslegende Eddie Boyd.
0: Ja,
2: daar hebben ze ook een album mee opgenomen,
0: ja,
2: natuurlijk. Ja, Praise the Blues.
0: Ja.
2: Die heeft daar gewoon bij hun in die beste daar geslapen. Met Helm Brood en Eddie Boyd. In die beste, ja. Fantastisch.
0: Ja, dat verhaal ook, ja. Ja. Ja.
2: Mooi, hè. Kwam Eddie Boyd kwam naar Grollo. Die mensen daar hadden nooit een zwarte man gezien. Dus die raakte, wat bekende verhaal, die raakte hem aan. En die keek of het afgaf, weet je wel.
0: Ja, of het vies was of zo, ja.
2: Het is echt ongelooflijk, maar die hadden dat nooit gezien. Kun je nagaan, dat is nog maar vrij recent, dat is nog 50 jaar geleden of zo.
0: Ja,
2: daar hebben we het over.
0: Ja.
2: Ja, het is totaal anders, joh. Ja. Als je dat zo ziet in zo'n dorpje en dat, wat dat allemaal teweeg heeft gebracht door QB.
0: Ja, geloof ik.
2: Heel bijzonder, heel bijzonder. Ja. Die hebben echt Grollo op de kaart gezet.
0: Zonder meer.
2: Ja, zeker. Ja. Dus ja, dat soort dingen.
0: Ja, dat bloos ook. Maar als je zegt dat ze hem moesten begeleiden, ja. Daar hoeft Harry niet bij te zijn natuurlijk,
2: nee,
0: toch?
2: Nou, en die werd ook wel kwaad dan.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
2: Er zijn wel ruzies geweest, heb ik wel gehoord. Ja, dat Harry echt kwaad was van... nou ja, weet je wat, als jullie toch met de Morrison doen... dan zoek je het lekker uit.
0: Ja,
2: dat hij dan de bus uitsprong en gewoon nooit meer... Ja. Maar gewoon niet helemaal meer gezien was verder. Dat hij gewoon zelf wel weer zorgde dat hij thuis kwam of ergens anders was.
0: Nou, ik kan me iets meer voorstellen, ja.
2: Ja, het was niet de meest moeilijke of de meest makkelijke jongens. Nee, Harry Musquet schijnt ook wel... bij samen te werken wel moeilijk iemand te zijn geweest.
0: Okay, ja.
2: Die het allemaal heel serieus nam en op de manier hoe hij het wou.
0: Ja.
2: En dat botst soms dan wel eens met Eelco natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Je hebt ook een eigen meningen.
2: Dat was wel een beetje vuur en water met die twee.
0: Ja?
2: Liefde-haatverhouding hadden ze wel. Ja. Maar dat is, volgens mij hebben ze nooit ruzie gehad. Hè? Want dat dacht men altijd wel dat zij dikke ruzie hadden. Maar Nee, zij nee. zelf ontkennen dat altijd, hoor.
0: Ja. Ja. Nee, iedereen mag zijn eigen mening hebben.
2: Zo is het.
0: Dat een beetje botst, ja. Maar ja. Daarna weer gewoon als volwassenen doorgaan, toch?
2: Zo is het. Ja, zeker.
0: Niet te moeilijk doen, ja. Ja.
2: Maar samen was het een geweldige band.
0: Ja, ja.
2: Dat gaan ze ook wel horen met Window of My Eyes. Ja, het zit gewoon goed in elkaar, joh. Dat, die ritmesectie, die bassist, een gitarist... Of bassist en drum, moet ik zeggen. Nou, gitarist natuurlijk. Ja, en Elmbrood, die prachtig gespeeld. Ja, en Harry, die eigenlijk door merg en been dat zingt. Prachtig.
0: Ja, zeker. Nou, laten we maar gauw horen. Ja, Window of My Eyes, ja.

0: Maar bewust een stukje stilte naar Window of My Eyes, ja.
1: Ja, zeker.
0: Maar ook Elke is hier lekker bezig, want op een gegeven moment... Eerst natuurlijk Herman Brood met zijn pianostuk, nou verschrikkelijk mooi.
2: Ja.
0: Cubie valt mooi in.
2: Ja.
0: En dan dat overgang naar die Elke Gillen, zijn gitaar, dat is ook zo mooi. Dan,
2: ja, ja,
0: Er zit er meteen in, bam, ja. Mooi solo inderdaad, ja.
1: Dat hebben ze echt goed in elkaar gezet, ja. Dat ze er helemaal niet zo gek lang mee bezig zijn geweest, dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is zeker bijzonder, ja.
1: Ja, ja, dat ze hebben echt een stukje geschiedenis daarmee geschreven, prachtig. Zo.
0: Ja. Ja, voor mij het nummer inderdaad. Nog
1: ja.
0: Nou, misschien moeten we met top 2000 met z'n allen maar eens gaan stemmen op de... Hè?
1: Ja, hij staat er wel in, geloof ik, gelukkig.
0: Ja, maar moet ik niet uithouden. Wat hoger inderdaad.
1: Ja, mag wel wat hoger. Vind ik wel.
0: Ja. Nee, zonder meer.
1: Ja.
0: Maar dat was in 69 alweer, of?
1: Ja. Nee, 68. Ja,
0: nee, oké.
1: Okay. Ja,
0: ook uit Groet uit Grollo?
1: Nee, dit is weer van de LP Tripping Through Midnight Blues.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Zo'n blauwe hoes en... gekke figuren, dan zie je hun hoofd verwerkt in...
0: Ja, een beetje
1: in,
0: simpele hoesen. Ja.
1: Ja, een beetje kinderachtig. Maar dit was een hele mooie, ja. Ja, dit is...
0: echt mooi, ja.
1: Dit noemt men ook wel de gouden, gouden bezetting van Cubie. Harry Musquet, Elke Gelling, Jaap van Eyck.
0: En naar wie zijn de richten gegaan eigenlijk, ja?
1: Ja, volgens mij naar Harry Musquet gewoon en Elko, ja.
0: Ja.
1: Ja, die
0: Harry
1: heeft geschreven.
0: Is er niet meer, dus...
1: Nee, Elko...
0: Herman Brood heeft er niks aan gedaan, denk je?
1: Qua tekst niet, volgens mij.
0: Nee, maar ook qua componeren?
1: Ja, qua componeren wel, ja.
0: Toch wel, hè?
1: Ja,
0: oh, dus hij krijgt ook nog iets geld. Klopt.
1: Ja.
0: Daarboven.
1: Ja, daarboven. Ja, ik denk niet dat ze dat heel veel was, maar goed. Het blijft natuurlijk een klassieker, dus...
0: Ja, ik vraag me wel eens af, inderdaad. Ja, ze moesten veel optreden, denk ik, om rond te komen.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja.
1: Dat was wel het streven, ja. Ja, voor de nieuwe apparatuur weer en dat soort dingen. Dan moest je wel veel spelen, want anders dan kwam het er niet.
0: Ja, merchandising was ook nog niet zo in toen de tijd.
1: Nee, ze moesten het gewoon hebben van de plaatsverkoop eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nou, van die Window of Mars zijn heel wat over de toonbank gevlogen.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus ik denk dat dat heeft wel wat opgeleverd. Ja.
0: Ja.
1: Ja, het kan niet zijn dat je het helemaal voor niks doet natuurlijk.
0: Nee, terecht inderdaad.
1: En terecht, ik bedoel, het is een dijk van een nummer. Ja.
0: Maar tegenwoordig is het heel anders, hè? Dat plaatverkoop is er haast niet meer.
1: Dat is niks, het is allemaal streams, hè? Heb je het op Spotify. Ja, ik vind er geen niks aan, maar goed.
0: Nee, het is heel moeilijk, want waar moet je in godsnaam naar luisteren? Het is zo ontzettend veel aanbod.
1: Ja, het is eigenlijk veel te veel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En voor muzikanten is het ook moeilijker geworden. Je moet gewoon optreden en merchandising, denk ik. Dat is,
1: je moet opvallen tussen de rest, hè. Want je hebt veel mensen die allemaal geweldig gitaar kunnen spelen en prachtig kunnen zingen.
0: Ja. En hoe doe je dat opvallen? Ja. Je moet iets nieuws
1: zeggen. Je eigen stijl, hè.
0: Ja, denk ik
1: en
0: ook,
1: dat is lastig voor mensen, hoor.
0: En dat volhouden, ja.
1: Ja, en dat volhouden. Ja, de een springt even bovenuit, een ander weer. Ja, die is wel getalenteerd, maar die krijgt nooit.
0: Maar je hoort wel dat ook al die goede bands hebben dag en nacht oefenen.
1: Dag
0: en nacht zijn ze bezig.
1: Ja, als je op niveau wil komen, dan zal dat wel moeten, ja. Ja,
0: ja ook al. Ja, net zoals Beatles in Hamburg natuurlijk, hè. Allerlei soorten publiek.
1: En zo. Om stijlen proberen, ja.
0: Bruce Springsteen natuurlijk ook weer zo. Dus, Cubie denk ik ook wel. Die moet ook...
1: Die hebben ook... dagen hoeven natuurlijk wat.
0: Ja. Maar ook allerlei soorten publiek, denk ik. Hè? Drie donkere matrozen op de zaal. En toch spelen.
1: En toch spelen, ja.
0: En grote zalen.
1: En meestal begonnen ze dan in Duitsland, hè, voor de Amerikaanse soldaten.
0: Ja?
1: Was toen, dat was meestal in begin jaren 60 was dat het echt publiek.
0: Ja.
1: En te later pas voor de mensen hier, de jongere generatie dan toen die tijd. Ja. Maar ja, wat ik zei, de meisjes mochten niet heen natuurlijk. Hè? Langharige tuigen, vaders die spraken van afschuwelen natuurlijk over dit soort muziek. Ja,
0: dat is niet lang volhouden, denk ik.
1: Toen kwamen de mensen als Peter J. Muller in, die protesteerden voor beter langharig dan kort zicht. Soort dingen.
0: Inderdaad, ja.
1: En eerst week had je natuurlijk, dus die jongeren werden ook steeds meer rebels en... zetten ze steeds meer af van hun ouders. En dat is nu nog steeds natuurlijk zo. Maar wat dat betreft. Maar er is weinig veranderd in al die jaren, volgens mij. Als je die tekst hoort van die nummers uit die tijd. Je denkt van de wereld is een gaat. En het is zo kloot allemaal.
0: Goed, en dan komen we eigenlijk bij Apple Knockers Flophouse. Ook weer een nieuwe fase, denk ik. Hè?
1: Ja, dat werd de hele samenstelling werd helemaal veranderd. De jongens van Blue Dimension die kwamen naar... naar Cubie.
0: Ja.
1: Ze hebben het over toetsenist Helmich van de Vecht. Bassist Herman Dijnem.
0: Ja.
1: En drummer Hans Lavaille.
0: Oké, Hans Lavaille.
1: En die speelde eigenlijk al jaren. Speelde die al samen dus in Blue Dimension. En die band werd min of meer opgeheven. En toen zijn zij dus naar Cubie gegaan. Wat grappig is dat Jaap van Eyck, die dus op Win of My Eyes de baspartij speelt, die ging naar Blue Dimension.
0: Een uitwisseling. Ja. Oké, okay, ja.
1: En wat ook grappig was, is in die periode van Blues Dimension, dan hebben we het dus over 1969.
0: Ja.
1: Zat ook een drummer bij met de naam Herman van Boeien.
0: Oh.
1: Herman van Boeien, die drumde later in de hele bekende band Vitesse.
0: Ja.
1: Dat is de man achter
0: van
1: Vitesse.
0: Boeien, ja,
1: jaren, jarenlang.
0: Ja.
1: Dus dat is wel grappig. Dus dat soort dingen. Het is eigenlijk maar een klein muzikantenwereldje.
0: Tuurlijk, geloof ik ook.
1: Dus,
0: ja.
1: Die zaten samen bijvoorbeeld in een bandje, Herman van Boeien en Jaap van Eyck samen in een bandje, dat heette Panda.
0: Panda, ja,
1: heel onbekend.
0: Ja, ja, ja.
1: Met een fluitist erbij, Rob Kruisman. Die zat later in Carlsberg. Dat zeg je vast wel. Wat.
0: Dat is in Carlsberg wel, ja.
1: En de Gigantjes.
0: De Gigantjes ook, ja.
1: Dat zijn saxofonist.
0: Ja.
1: Toevallig ben ik daar 2 dagen geleden nog geweest.
0: Okay.
1: En dan ga je in Amsterdam en dan beland je op een soort privéfeestje met dat soort muzikanten. Echt geweldig.
0: Oh, ja, ja.
1: En dan hebben we het weer over die oude tijden van de jaren 70 en 60. En dat is prachtig om dat soort verhalen aan te horen.
0: Ja, dat is zeker leuk. Ja.
1: Dus, maar goed, we zouden even nog Flophouse draaien.
0: Ja.
1: Ik kwam voor een discussie van met Barry. Hey, wist je dat wel?
0: Nee, weet ik niet. Nee,
1: had je misschien had een discussie met Barry dus.
0: Ja.
1: Van jullie kunnen geen echte rock maken daar zo. Nou, dacht Harry, dat zakje eens even laten horen.
0: Echt waar?
1: Nou, het werd al een hit ook nog.

0: vind meer rock, zeg maar. Ja, ook al die blues er zeg maar een beetje doorheen doet nummer.
1: Ja,
0: op een gegeven moment zet
1: ja,
0: er nog een mooi solo in, want dat is natuurlijk wel kenmerkend. Maar
1: ja,
0: ja. Ja, dat is niet echt heel erg blues, vind ik
2: nee,
0: persoonlijk
2: vind ik
0: niet.
2: Nou. Nee, het is wat, ja. Ja, ja.
1: Maar ik vind zijn stem ook voller en wat ouder geworden inderdaad. Ja,
0: ja. Toen gingen ze toch meer van de echte blues, gingen ze toch meer de bluesrock kant op. Ja, kan, ja. Je kan het wel als bluesrock okay, omschrijven,
1: want,
0: vind
1: ik. Wanneer is dit?
0: Dit is 1969. Dus het was net
1: oh,
0: nou
1: toch,
0: een
1: 69.
0: Oh,
2: ja. Een beetje achter elkaar, ja.
0: Dat hebben ze eigenlijk tot een jaar of, nou, wat zal het zijn, 73 in deze samenstelling okay, gespeeld.
1: Maar waarom ja, ineens een andere samenstelling? Hadden ze weer ruzie of zo? Of,
0: Nou, ik denk dat er een nieuwe sound...
1: Brood was weg.
0: Ja, Brood was weg. Ja. Dat er een, ja, die zat dus in de bak, dus wat ik zei. Of ja? met hash of marihuana, weet ik
1: ja,
0: veel.
1: Ja, ja.
0: Met drugs in ieder geval. Nee, er moest een andere samenstelling komen. En ik denk dat het met Jaap van Eyck en... Dick Beekman niet meer klikte. Jaap van Eyck ging dus, wat ik zei, naar Blues Dimension.
1: Ja.
0: En Dick Beekman die ging drummen bij Living Blues, dus Wayne Lane Doodle.
1: Ja, ja.
0: Die vertrok naar Den Haag, dus die zat ineens ergens heel erg anders.
2: Ja, dom.
0: Ja. Nee, dus er was echt behoefte aan een nieuwe samenstelling. En dat trio, Herman Duinem en Helmut van der Vecht en Hans Lafaye, dat was altijd al... die speelden altijd geweldig samen.
1: Ja,
0: dat ging in Blues Dimension, was het ook geweldig. Dus die werden daarvoor gevraagd.
1: Ja, ik zal eens kijken.
0: Min of meer. En nou, dat heeft wel een paar aantal jaar geduurd. Ja.
1: Ja. Maar ik vind het inderdaad... Het is wel een overgang. Voor mij was het ook een ander soort QB eigenlijk.
0: Ja, wat ik zei. Het is echt wel meer bluesrock. Vind ik het echt wel, Leuk verhaal van Epinox Flophouse. Dat ze toen natuurlijk in het café Perkaan zaten. Dat was in Wezep, een ander klein dorpje.
1: Ja.
0: En daar hebben ze toen een clip opgenomen voor deze voor dit nummer. Maar het was op een gegeven moment zo'n suipfestijn. Ze hadden allemaal boeren daarbinnen. Dat is die hoes ook, dat je ze allemaal in de bar ziet en helemaal... eigenlijk bezopen, zeg maar.
1: Ja.
0: Het leuke was dat er allemaal boeren dus zaten, van die boerenkerels daar. Die zaten zo flink aan pils. Want dat was allemaal geregeld, de fonogram destijds. Er zat zo'n mannetje, die was daarvoor en die had het allemaal geregeld. En er liep een camera mee. Dus die werden allemaal, eigenlijk werden die meer of meer ingehuurd. Van, kom maar mee en wij betalen het, weet je wel. Dus ga maar lekker drinken. En al die vrouwen, die hadden natuurlijk helemaal niks door. Dus die stonden op een gegeven moment voor het raam te kijken bij dat café. En op een gegeven moment was het nog erger, want dus toen kwam er ineens een striptease danseres. Die ging op de bar staan. En die was helemaal bloot.
1: Ja.
0: En dat zie je ook op die film. Die staat wel in het museum. Die was dus eigenlijk verboden in Nederland. Want dat kon natuurlijk niet.
2: Die is niet op YouTube.
0: Dus die staat niet op YouTube, nee. Hij is wel officieel ergens in Rusland wel een keer vertoond, geloof ik. Op tv, dat wel.
1: Ah.
0: Maar in Nederland, nee, dat sprak van schande. Dat kon niet.
1: In 69, ja.
0: Dat was nog wel preuts toen nog, hoor. Ook nog, ja. Nee, dus daar werden ze echt op aangekeken. Maar die hoes is wel leuk. Zie je ze dus met z'n allen daar zitten aan de bar. Met een flinke, drankje op. Ja, prachtig. Ja, nou, die hele LP is goed, hoor.
1: Ja, zeker. To Belong to See dan.
0: Ja, dan gaan we naar de volgende LP. Ja, want in die tijd was ook heel productief, hoor. In die jaren zo. Ze hebben heel veel albums uitgebracht.
1: Ja.
0: En To Belong to See was inderdaad, daar werd wat meer gebruik gemaakt van blazers.
1: Dus, de sfeer, ja.
0: Ja, wat meer studiomuzikanten.
1: Ja.
0: Dus ja, maar To Blind to See, dat is wel, dat heet, zo heet dat album ook, gelijknamig album.
1: Ja.
0: Ik vind dat nummer wel fantastisch, hoor. Dat zit ook heel mooi in elkaar.
1: Zeker, ja.

0: En dan komen we bij een nevenactiviteit van de QB.
1: Ja,
0: hè?
1: Dan gaat QB ineens helemaal om. Ja. Ja, die band ging eigenlijk meer dan meer uit elkaar. Die samenstelling met Herman Dijn en met wie ik al noemde.
0: Welke tijd hebben we het nu?
1: Dan hebben we het nu over 1974, denk ik.
0: 74 alweer, ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja, het gaat hard. Toen ging dat uit elkaar. En toen zijn ze eigenlijk min of meer... eigenlijk kwamen ze op het punt van wat moeten we nou eigenlijk? Muskei en Gelling. Toen zijn ze naar de platendirecteur Joost en Draaier gestapt. Willem van Koten.
0: Ja.
1: Een bekende naam ook. En die bedacht eigenlijk het idee om een nieuwe formatie te starten. En die heeft wat mensen bij elkaar gebracht. En dat werd dus Harry Muskei, Hebel Gelling, Frank Nijens, die zat eerder in Q65.
0: Ja, oké. Okay.
1: Die speelde, ging een slaggitaar spelen.
0: Ja.
1: Dan kreeg je de Groningen bassist Lau Leeuw, die ging erbij spelen.
0: Lau Leeuw.
1: Ja. En Herman van Boeien, die band sterk om te drummen. Nou, dat werd de samenstelling en de naam werd Red, White and Blue. Nou, als je de documentaire moet geloven over

0: De QB waar ook dat
1: ja, te sprake komt, ja.
0: Was het niet een fijne samenwerking.
1: Nee?
0: Vooral de samenwerking met Herman van Boeien was volgens die jongens niet uit te houden. die was toen in de tijd een macro-bioot.
1: Oh.
0: Nou, en Harry Miskee noemde de macro-idioot. Met nootjes en dat soort dingen. Die vond het allemaal zulke onzin. En die dronk melk. En,
1: ja, oh,
0: goed. Zei, die band was zwaar paranoia.
1: Ja.
0: Dus dat was helemaal niet relaxed. En toen ze die LP opnamen, zei Harry Miskee, dat was gewoon helemaal niet relaxed.
1: Nee.
0: Eigenlijk was hij nooit zo tevreden daarover. Ik vind dat wel heel goed eigenlijk, hoor.
1: Ja.
0: Dat was min of meer QB. Maar die LP heeft totaal geen succes gehad. Dat is eigenlijk totaal geflopt.
1: Daarom.
0: En het was ook een heel rare hoes ook. Maar hij is gewoon geflopt eigenlijk.
1: Ja.
0: En toen hebben ze min of meer zijn ze toch maar gaan denken van... dat is toch weer handig om toch weer Cuban Blizzards te gaan heten.
1: Ja, weer toch weer terug. Ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: En toen hebben ze dus die LP Kid Blue gemaakt.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dat was ook weer een hele andere samenstelling.
1: Red, White and Blue van Happy Feel. Maar ik kan me voorstellen als je gewoon wat willekeurig wat mensen bij elkaar zet... en je denkt dat moet een supergroep worden. Dat werkt niet altijd.
0: Nee.

0: Maar terugkomen, want ik denk dat voor muzikanten best wel goed is om soms helemaal wat anders te gaan doen.
1: Jawel.
0: Want ik denk dat Cure best wel lang een bepaald
1: blues. Ja, georiënteerd op blues was. En toen ineens, dat is een soort pop rock eigenlijk ook wel. Ja, maar ook wel weer blues getint. Ja, het is heel andere muziek weer. Maar hij heeft eigenlijk altijd wel een soort blues wel gemaakt hoor. Wel, ja. Eigenlijk. Ja. Ook met die Harry Musquet-band was het ook wel dat hij dat aardig in de popmuziek zat. Maar ook wel weer met goede muzikanten erbij en zo. Lau Leeuws had toen trouwens toen ook nog in. Dus...
0: Misschien was hij zelf ook niet zo...
1: Het was een beetje minder succesvolle periode. Ze brachten allemaal van alles uit, maar het werd eigenlijk steeds minder. Ze wisselden van platenmaatschappij. Ze zaten tijden van Red, Wild & Blue zaten ze bij Polydor. Okay. Yeah. Nou, dat was natuurlijk een grote maatschappij toen.
0: Want je vertelde ook, Simple Man was ook nog voor Too Blind to See, hè?
1: Nou, dat was daarna.
0: Daarna?
1: Ja, dat was die plaat daarna. Simple Man, toen hebben ze nog Sometimes gehad. Toen is die formatie uit elkaar gegaan eigenlijk. Ah, okay. Ja, precies. Ja, Red, Wild & Blue, dat was... Ja.
0: Wat ik van dit interview al tot nu zoveel heb meegekregen, is dat er zoveel wisselingen zijn geweest.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk jammer. Ja, dus constante factor was eigenlijk altijd QB en elke
1: Gelling. Ja, tot op een bepaald moment natuurlijk dat ik ook dacht van... Ik hou ermee op, ja.
0: Maar daar zijn we nog niet aan toe.
1: Nee.
0: Want bij Kid Blue, waar we nu naar gaan luisteren, dat...
1: Dat is weer een heel andere tijd. Ja. Ja, daarvoor had je dus nog Harry Musquet bent.
0: Ja.
1: Dat was ook weer met een heel andere samenstelling. Met een, ik weet niet of je het programma eens kijkt van, niet slimste mens, maar dat mes op tafel. Er zit altijd zo'n pianist bij.
0: Ja, die, ja.
1: Dat was daarvoor, vroeger had je ook een pianist dat erbij. En die heeft in die samenstelling van Harry Musquet Band gezeten. Alleen die man is overleden inmiddels.
0: Ja.
1: En nu zit er een ander pianist bij.
0: Natuurlijk,
1: maar die was altijd pianist daar.
0: Oh, dat wist ik ook niet. Leuk, ja.
1: Maar die zat er ook in. En die hebben nog een LP gemaakt. Love Vendetta heet dat. Uit 76. Toen zaten ze weer bij de platenmaatschappij Negram.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: En dat werd ook geen succes. Het heeft hij nog een single gemaakt als Harry Musquet solo. Dat heette Mr. Cool, geloof ik. Ook geen succes.
0: Je bent wel op de hoogte van al die feitjes. Ongelooflijk. Show. Fantastisch.
1: Dat was ook niks. Dus toen werd het toch wel weer Cue in the Blizzards. En toen hebben ze inderdaad Kid Blue genomen.
0: Ja.
1: En dat was ook meer met weer gastmuzikanten erbij.
0: Ja.
1: Jan Akkerman speelde geloof ik ook mee.
0: Oh.
1: In het achtergrondzangeres Margriet Eshuis en Maggie McNeils. Zingen er ook op.
0: Ja.
1: Die hoor je er ook op, dus dat is wel leuk.
0: En welk jaar praten we dan?
1: Nou, we hebben het over 19...

0: Wanneer is hij nog gestopt met platen maken?
1: Nou, eigenlijk nooit. Want in de jaren 80 heeft hij nog platen gemaakt. Muskeging had hij in de jaren 80 nog.
0: Oh, de Muskeging, ja.
1: Ja, dus min of meer met tussenperiodes. Maar hij heeft eigenlijk altijd wel...
0: Want wanneer is hij overleden eigenlijk? Was toch na 2000?
1: Had hij Muskeging in september 2011 overleden.
0: 2011? Ja. Ja, daarom. Ja, ja, ja. Ja, heeft hij al die tijd nog wel platen gemaakt? Of?
1: Ja, ja, ja. Laatste, tot op laatst, ja. Oh. En dan komen we bij het laatste aan. Dat is dus die laatste plaat. Als QB zijnde. En dat heet... Cats Lost.
0: Cats
1: Lost, zo heet het. Ja, okay. Even denken. Cats Lost, ja.
0: Helemaal niks. Met Daniel Lewis.
1: Oh. En die mooie was uit, mooie plaat uit 2009. Maar dat was echt wel. Dan hoor je wel dat het afscheid was, ja.
0: Ja, toch wel?
1: Ja. Ja. Ze hebben daar nog een gouden plaat voor gekregen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar goed, welk nummer moeten we als laatste draaien? Als afsluiting van dit.
1: Dat is het wel eigenlijk track 1 van Cats Lost. En dat is Blues is a Bad Habit. Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou goed. Mag je hartstikke bedanken. Ja, het is ongelooflijk hoeveel je weet van dat gebeuren van voor jouw tijd. Ja. En nou bedankt. Mooie muziek. En,
1: absoluut.
0: Luisteraars, jullie ook bedankt. En tot de volgende keer. Man, it hits me like a hammer blow. I had a friend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Sea of Love.

0: Dit is ZFM 106.9 FM.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.